0: Temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

de verte met stroom en een eenzame boom. Het is het Reitdiep zonder de boten uit het westen of andere idioten. Het is de mist in de morgen op vee in het land. De maar die verdween, de klei hard als steen. Het leven is hard, het land is vergeten. Zij die toch denken het beter te weten.

De strijd van de aarde die het gas bewaarde. Het ruige gezicht. Het leven getekend. Het hoge land is echt. Krom is nooit recht.

0: Misschien kennen jullie de Hoornse Plas. Dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
1: 10 minuten van al staat fietsen en je ligt een plaat. Kloor. Ja.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 uur, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reed de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden vestigt op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat we voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. En Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen te vangen door hem te verdoven. Het weer,

0: het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort voor. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

tijd. Amsterdam, eens wel gelegen, is geweldig uitgebreid. Tot een bruisend metropool met een gaatje in zijn zool. Alle volkeren der landen zijn er momenteel voorhanden. Kijk, daar zit een groepje Turken aan een waterpijp te lurken. Ahmed Ali uit Kuwait, missen vrouw en missen geit. En een koppeltje Ghanese zit hier stom verbaasd te wezen. Dit hadden ze nooit gedacht, ze fietsen hier zelfs in de gracht. Een Engelsman gaat op zijn bike sightseeing over de Seedijk. In de koffieshop het strootje, krijg je koffie bij je blootje. En een zwerver eet zijn prak, enkel uit de biobak.

0: you're so pretty.
1: Ome Piet die klaagt zijn nood, ziet zijn vrouw emanciperen, straks verdient ze zelf haar brood. Zit ik met de vuile vaat en mijn vrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangezwabberd door een kleuter vol gekladder. Of wie gierend door de straat naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schuilt hij uit voor rotte vis. Hij druipt af tot leedvermaak met een wielklem op zijn kaak. De moraal zit in een crisis, niemand weet meer wat van wie is. Leuk een weekend naar het strand, kom je thuis.

paal. Waar je broodjes kaas kon halen, eet je nou in alle talen. Shawarma, lumpia, saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel. Bolle Jan jokt op de stoep, sla om door de hondenpoep. Hij is eindelijk gaan lijnen, ziet zijn buikje graag verdwijnen. Buurman uit Afghanistan, lijnt alleen met Ramadan. Oh my dear, you are so pretty, met je gevel vol graffiti. Amsterdam, affieux amour, een vedette op haar retour. Maar ze telt nog steeds voor twee, Amsterdam, holla die.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

is working out fine. Ha, ha, ha, ha, ha.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Yeah. Woo! On the man! On the man! Wee!
1: Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betaald, dus wat is er aan de hand? Whoop!

zo. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

vogelvrij. Ritselen, woep, ik word betaald. Vrije handel, vogelvrij. Ritselen, woep, ik word betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Breng je dit ding naar beneden, laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog, is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even, ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter, kom ik hier weer terug, is hij van jou, €5, oké? Okay? Vrije handel, vogelvrij, ritselen, yeah, ik word betaald. Vrije handel.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
2: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
3: U had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. Is het Topol op de Krim stroom uitgevallen? Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
8: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
9: Technisch expert Jansen,
8: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

恨，那个更宠人是谁恨，那个风露那里不让是谁恨，那个更宠人是谁恨。

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
2: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
3: U had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
5: TechnischExpertJansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
9: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

moet maar niet gaan wonen bij de Noord-Chinese grens. Er zijn veel incidenten en de kou is vaak intens. Doch in de rotspartijen langs de oostgrens van Iran is menigeen van dorst vergaan. Maar in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland, daar heerst altijd een levende verflixt allerhandjoekhaai. We hebben hier een zelf opgenomen sliert geluidsband en die staat vol met stimmung en klamauw en schweinerij. Of het iets

gemütlich, vorteilhaft und einwandfrei. Die Grenze von Guatemala ist ein dicht begroeid Gebiet, waar men het erg benauwd heeft en veel enge dieren ziet. En komt u in de grensstreek die Gabon van Congo scheidt, dan voelt u grote drassigheid. Het gaat heel om.

Er wordt zoveel geleden aan de grens van Portugal. En ook in Basel ziet men menig schrijnend grensgeval. Maar alles heeft zijn grenzen, ergens vindt dan toch de mens een grenzeloos geluk, geheel naar wens. Dus komt u ooit

met een gaatje in zijn zool. Alle volkeren der landen zijn er momenteel voor handen. Kijk, daar zit een groepje Turken aan een waterpijp te lurken. Ahmed Ali uit Kuwait, missen vrouw en missen geit. En een koppeltje Ghanese zit hier stom verbaasd te wezen. Dit hadden ze nooit gedacht, ze fietsen hier zelfs in de gracht. Een Engelsman gaat op zijn bike, sightseeing over de Seedijk. In de koffieshop het strootje, krijg je koffie bij je blootje. En een zwerver reed zijn prak, enkel uit de biobak. 1 milieu, oké, diner, Amsterdam, holladier.

vuile vaat. En mevrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangeswabberd door een kleuter vol gekladder. Of wie gierend door de straat naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schelt die uit voor

paal. Waar je broodjes kaas kon halen, eet je nou in alle talen. Shawarma, lumpia, saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel. Bolle Jan jokt op de stoep, sla om door de hondenpoep. Hij is eindelijk gaan lijnen, ziet zijn buikje graag verdwijnen. Buurman uit Afghanistan, lijnt alleen met Ramadan. Oh my dear, you are so pretty, met je gevel vol graffiti. Amsterdam, affieux amour, een vedette op haar retour. Maar ze telt nog steeds voor twee, Amsterdam, holadier.

Er is verrekte veel te zeggen, en te liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld door die is en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden, je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden, ondanks ik weinig aan je gaf als je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden, ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen, om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen, meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: Thank you.
1: Breakdown after the first thing. Breakdown after the first solo. Breakdown right after the first solo. Okay.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
4: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
3: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
5: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
3: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland. 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technischexpertjansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

slikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen

Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is het met je.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Lunch Radio op woensdag met Ted en Jannie.
1: Goedemiddag luisteraars, het is vandaag woensdag 24 juni en dus weer tijd voor Lunch Radio woensdag met Ted en Jannie. En natuurlijk ontbreekt Dirk, onze technische allesweter, evenmin. Want, ik heb het al vaker gezegd, zonder hem geen Lunch Radio. Wat gaan we doen dit eerste uur? We praten eerst met Menno Jacobs uit Roden. Hij is inmiddels bij ons aangeschoven. Hij groeit op in een muzikaal gezin in Groningen, maar vindt zijn eigen ritme op zee. Tegenwoordig is hij docent op de Zeevaartschool in Delfzijl en onlangs bracht hij zijn boek Trein zonder bestemming uit. Een openhartige bundeling verhalen over het leven op zee voor de klas en de diepere lagen van het mens zijn. Dat klinkt heel veelbelovend. En daarna, ja, hij is er echt, Jacob Vreulich, de nieuwe directeur van de Molenberg. En we hebben extra gasten, Jolijn, ze is 13 en ze gaat kijken hoe wij het allemaal doen vandaag. In onze rubriek Oude Doos vandaag aandacht voor de Scorpions. En we hebben natuurlijk ook weer een spreuk. Maar we beginnen zo dadelijk natuurlijk met onze vaste rubriek. Wat viel ons op in het nieuws?

0: viel ons op in het nieuws? Wat viel ons op in het nieuws?
1: Wat viel Dirk op in het nieuws? Hitte zet streep door Stadsloop Appingedam. De Stadsloop Appingedam gaat zaterdag niet door. Vanwege de onverwachte tropische temperaturen is het hardloop-evenement afgeblazen. We hebben niet lang getwijfeld, al hebben we wel zo lang mogelijk gewacht om het besluit te nemen, zegt voorzitter Bert Schonewiller. Maar na aanleiding van de adviezen van de publieke gezondheidsdienst, van de gemeente Eemsdelta en de EHBO vinden we niet dat het door kan gaan. Met de temperaturen die verwacht worden kun je niet anders dan er een streep doorheen zetten. De kans dat de stadsloop dit jaar wordt georganiseerd is toch nog wel erg groot. Waarschijnlijk op de laatste zaterdag van september of de eerste zaterdag in oktober. Dirk zegt nog eventjes doorgaan met trainen. Wat viel Jannie op in het nieuws? Tienduizenden kinderen in Nederland zitten ongewenst thuis omdat het onderwijssysteem niet aansluit bij hun specifieke behoeften zoals autisme, hoogbegaafdheid of zware overprikkeling. Ouders en belangenorganisaties luiden al jaren de noodklok over deze problematiek. Vaak is er sprake van een combinatie van factoren. Angststoornissen, overprikkeling, passend onderwijs dat tekortschiet en lange wachtlijsten bij de jeugdzorg. De gevolgen zijn groot. Kinderen raken geïsoleerd van leeftijdsgenoten, missen de kans om vriendschappen op te bouwen en lopen een groot risico op zware psychische klachten, waaronder depressie. Er worden zelfs rechtszaken tegen de staat aangespannen om het recht op onderwijs af te dwingen. Tja, en als de staat dit op moet lossen, gaat het nog wel eventjes duren, volgens Jannie. Wat viel Ted op in het nieuws? Zombies in Groningen? Gelukkig alleen in een game. Ontwerper Justine Jager uit Groningen heeft een bijzonder computerspel gemaakt waarin spelers moeten zien te overleven in een wereld vol zombies. Het leuke is dat de omgeving verrassend herkenbaar is. Je loopt door Groningse straten, ik kom zelfs in het oude Ubo Emmius en het zwembad Tropica in Veendam terecht. Een mooie combinatie van creativiteit, techniek en een vleugje Groningse nostalgie. Misschien ontbreekt er nog maar één ding in het spel. Een eierbal om je krachten weer op te laden.

0: Van de internationale offshore en baggerwereld naar het klaslokaal in Farmsum. Onze gast van vandaag kent twee heel verschillende werelden. Menno Jacobs werkte jarenlang op zee, maar maakte door gezondheidsredenen een onverwachte carrière switch naar het onderwijs. En als docent nautische vakken bij Noorderpoort Energy and Maritime in Farmsum ontdekte hij dat zijn grootste talent misschien niet alleen het vakmanschap op zee zit, maar vooral ook in het maken met echt contact met zijn studenten. En daar heeft hij een boek over geschreven. Die heb ik hier voor mij liggen. Ik hou hem even op voor de camera. Dan kunnen de luisteraars die thuis voor de computer zitten of de televisie hem ook zien. Jij groeide op. Welkom trouwens in de studio.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Ik las dat jij in een muzikaal gezin bent opgegroeid.
1: Ja.
0: En uiteindelijk toch op zee bent terechtgekomen. Hoe kan dat?
1: Mijn vader had een boot. En als we dan op de Waddenzee kwamen of op het IJsselmeer, dan zat ik opeens boven de kaarten en dan wilde ik sturen en koers uitzetten. En of de zeevaartschool niks voor mij was, kan ik daar als gewone sterveling dan naartoe? Ik kende wel mensen die op zee zaten, maar dat ik daar ook heen kon. Nou ja, dat kon dus. En zo is het balletje gaan rollen.
0: Ja, want je hebt heel vaak het idee dat het van vader op zoon en vader op zoon, dat in een familie zit. Hè? Je bent een schippersfamilie of zeevaart, maar dat is dus niet zo.
1: Het enige wat ik van mijn vader overgenomen heb, is dat ik basgitaar speel. Hij speelde contrabas en hij was dirigent. Maar verder, nee.
0: En heb je nou ook wel dat je op zee zat, dat er weer meer muzikanten aan boord waren, dat je dan op zee met een muziekbandje had of zo?
1: Dat is het leuke nou van met buitenlandse bemanningen varen. Nederlandse kinderen leren schaatsen en fietsen. Filipijnse mannen leren muziek maken. Of ze kunnen drummen, of ze kunnen basgitaar, of ze kunnen gitaar. Zingen kunnen ze allemaal. En ik heb inderdaad op een schip gevaren waar als er wat geld overbleef, dan werden er instrumenten gekocht. Dus we hadden weg de schepenwind.
0: Dus je hoorde jullie schip van verre aankomen.
1: Nou, ja.
0: En hoe vond jouw familie het verder dan dat je koos voor de zee?
1: Ja, als je maar doet wat je graag wil. Ja. Dat is eigenlijk de strekking. Ja,
0: Oké, dus je hoeft er geen gevecht voor te leveren.
1: Nee.
0: Van, ga toch door op je instrument.
1: Nee hoor.
0: Nou, het is heel goed bevallen op de zee.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment ben je toch niet meer doorgegaan. Moest je een carrière switch maken.
1: Ja, het bleek dat ik slaapapneu had. Voor mensen die niet weten wat dat is. Dan hou je 's nachts, terwijl je slaapt, hou je op met ademen. En dan schrik je wakker. Dus je komt nooit tot de diepe rust. En dan krijg je allerlei kwalen van, die ik hier niet allemaal op zou noemen. Want ik kon alles afvinken. En uiteindelijk zei de arts van, misschien is het beter dat je ophoudt met varen. Ja, dat is het enige wat ik kan.
0: Ja, en dan?
1: En toen keek ik op, terwijl we naar huis reden, op de maritieme vacaturebank. En daar werd hier met spoed een docent praktische nautische vakken gevraagd. Dat moesten we maar eens proberen. Nou, dat was op een maandag en die maandag erop stond ik voor de klas.
0: Ja, dat is heel gauw gegaan. En kwam je trouwens ook uit deze omstreken? Of moest je helemaal verkassen vanuit...
1: Nee, ik ben geboren en getogen in de stad.
0: Oh, dus wel Gronings.
1: Ja,
0: dat is ook zo. Ja, dat, dan sta je dus... Er waren maar een paar dagen en je stond opeens voor de klas. En geen didactiek en allemaal onderwijskundige vakken gehad gewoon.
1: Nee.
0: Je staat voor een groep pubers en red je er maar mee.
1: Ja.
0: En ging dat...
1: Dat ging wonderbaarlijk goed. De truc bleek dat ik niet de docent moest uithangen, maar gewoon minder moest zijn. En dat vonden de studenten hartstikke fijn. En ook eens een keertje durven zeggen, jongens, dit weet ik ook niet. Dan moeten we samen maar eens even uit gaan zoeken.
0: Ja.
1: En dat voor mij, misschien werkt voor een ander niet, maar voor mij werkt dat uitermate goed.
0: Ja, en dan denk ik ook wel dat misschien lezen we dat ook wel in jouw boek allemaal, in Trein zonder bestemming. Maar dat de leerlingen die kiezen voor de zeevaartschool, dat die ook wel gemotiveerd zijn. Dat dat anders is als dat ze op de HAVO of het VWO zitten.
1: Ja, en dat is ook echt wel een vereiste voor dit beroep. Als je naar deze opleiding gaat en alleen maar, dan maar de zeevaartschool, ga je het niet redden.
0: Dat werkt niet, nee.
1: Je moet het echt willen.
0: Ja. Maar ze zijn niet allemaal van die lievertjes, want ergens schrijf jij ook... Las ik over een leerling die als lastig bekend stond, maar dat had ook wel weer een oorzaak. Of daar ben je achtergekomen. Hoe zat dat?
1: Ik heb ooit bij het verhaal, waar het verhaal uit ontstaan is te beginnen. Ik heb ooit eens een keer inderdaad iemand eruit gestuurd omdat hij veel te laat was. En daar bleek later een gegronde reden voor te zijn. Kon hij ook aantonen zelfs. En deze jongen, dat dacht ik ook. Wat is er met jou aan de hand? En soms is het voordeel dat je rookt. Want hij rookte en, ja. En ik ben met hem meegelopen. En dan praat je net even wat makkelijker.
0: Anders,
1: ja. En toen kwam er een heel verhaal uit. En daar kwam er eigenlijk op neer dat hij behoorlijk gepest is op het VMBO. En dat hij nu dacht van, nou, nu gaat het andersom worden. Nou ben ik de pester.
0: Ja, hij had de rollen omgekeerd.
1: Ja, en mijn reactie was niet van, daar moet je mee stoppen. Mijn reactie was van, dit snap ik.
0: Ja.
1: Nou, toen kregen we gaandeweg kregen we steeds beter contact.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hij heeft de Zeva-school verder goed afgemaakt en hij is de zee opgegaan.
1: Hij is op dit moment bezig het af te ronden.
0: Ja. Want je bent hier eigenlijk om te praten over je boek. Maar ja, je boek en de school en de zee.
1: Dat is één.
0: Ja. Je hebt de verhalen die hierin staan, daar heb je 10 jaar zo'n beetje over gedaan om te schrijven. Wat was nou het moment dat je dacht, ik probeer er een boek van te maken. En hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Ze zijn van tevoren gepubliceerd op het forum van de apneuvereniging. En daar waren op een gegeven moment iets van 40.000 views op. En ik kreeg zelf ook zo'n gevoel van, ja, dat klinkt nou een beetje opschepperig, maar dit is te mooi om voor mezelf te houden. Dus, nou, 1 in 1 is 2. En toen heb ik het in eigen beheer uitgegeven. Ja. Zeg maar. Ja.
0: Oké, waar kunnen wij het boek kopen? Heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. Hij ligt hier bij de SIGO in Delfzijl.
0: Ja?
1: Voor de mensen die in de buurt van de Kop van Drenthe wonen, die kunnen hem halen bij Daan Nijman in Rode. En het kan online bij boekenbestellen.nl.
0: Ja. Oké. Okay. En volgens mij, toen ik de titel in toester zat, was hij ook bij Bol.
1: Ja, ik heb hem daar zelf nog niet gevonden. Moet ik eigenlijk nog even achteraan.
0: Ik dacht, maar ik weet niet 100% zeker.
1: Zou wel moeten in elk geval. Ja.
0: Nou, kijk ik even de technicus aan. Doen we eerst een muziekje of leest Menno gelijk voor? Muziek. We gaan eerst nou even een muziekje.

0: We hebben nog een stukje, een verhaal te goed die Menno nu zelf ons gaat voorlezen. Ga je gang, Menno.
1: Ja, nou, zoals gezegd, het boekje beslaat 10 jaar... en dit verhaaltje gaat over Delfzijl 2016. Onze studenten zijn net kikkers in een kruiwagen, zei een collega tegen mij. Zij proberen er steeds uit te springen en wij proberen ze erin te houden. Een uitspraak waar ik tijdens Delfzijl vaak aan heb moeten denken. Hier is waarom. Ik had meer dan voldoende vrijwilligers om tijdens Delfzijl safety demo's op het safety instructieponton in de haven te verzorgen. En wat deden ze hun best? Het publiek genoot van de demo's, de sprongen in overlevingspak in het water, man overboord die gered moest worden en het oprichten van een omgekeerd reddingsvlot. Aan het eind van de eerste dag zaten we met z'n allen, wat moeders van de kikkertjes en een tevreden gevoel, te genieten van het vuurwerk dat aangeboden werd door Delfzijl. Aan het eind van dit feestje ontstond de behoefte bij de kikkertjes om op het ponton te overnachten. Persoonlijk zou ik liever in een warm bedje liggen, maar zij vonden het leuker om in een koud ponton op een tot een matras gepromoveerd, nog net niet opgedroogd overlevingspak te gaan liggen. Dat daaronder dan weer een betonnen vloer lag, scheen de feestvreugde alleen maar te verhogen. Zolang ik er geen last van had, vond ik het best. De volgende ochtend bracht ik de kikkertjes weer tot leven. Kennelijk was Baggers ook uitgenodigd op het feest. Want de lucht die uit het ponton opsteeg toen ik de deur van het ponton opende, is met geen pen te beschrijven. Ik ga het toch proberen. Verschaald bier, zweetvoeten en een zure, half opgedroogde binnenvoering van een overlevingspak aan lucht. Genieten. Een van de kikkertjes was kennelijk de koude harde betonnen vloer zat geweest en had het een geweldig idee gevonden om in een reddingsvlot te gaan slapen. Een handje geholpen door Baggers vatte hij de slaap binnen enkele seconden. Het laagje water dat op de bodem van het vlot had gelegen had ervoor gezorgd dat hij 's ochtends zo hard rilde dat hij het ritje van de overkapping nauwelijks open kon krijgen. Maar goed, we draaiden weer geweldige shows. Het publiek genoot zichtbaar. En eerlijk is eerlijk, wij ook. Als dank voor deze inzet had de school ervoor gezorgd dat de kikkertjes mee mochten varen van Delfzijl naar Antwerpen. Op een van de tollships die in de haven afgemeerd lag, de Stadsraad Leemkoel. En zo wilde het dat ik, mijn vrouw en samen met enkele moeders op zondagmiddag 4 uur op de kade van de Delfzijlsterhaven stonden om mijn kikkertjes uit te zwaaien. Ze gingen van het echte leven proeven. Het echte zeemansleven, zeilend. Niet met een motor, zoals onder meer ik altijd gedaan heb, maar zeilen. Hoe echt wilt u het hebben? Zwaaiend zag ik de trotse tranen in de ogen van de moeders op de kade. Alleen bij de moeders? Nee, beestenlezers. Ook bij mij. Daar gaan ze. Mijn kikkertjes. Verdomme, wat was ik trots.

0: En dan is bij ons Jacob Freulich aangeschoven. Jacob is de nieuwe directeur van de Molenberg en wij gaan kennis met hem maken. Welkom Jacob.
1: Ja, bedankt. Bedankt voor de uitnodiging ook. Leuk.
0: Ja, leuk hè? Ja, wij vinden het ook heel leuk. Gefeliciteerd met je benoeming.
1: En, bedankt.
0: En hoe kwam het nieuws bij je binnen toen je hoorde dat je het echt geworden was?
1: Oh ja, dat is altijd wel een momentje inderdaad.
0: Ja.
1: Het gaat natuurlijk een hele procedure aan vooraf. Met eerst een brief schrijven, gesprek. Opdracht heb ik nog gekregen.
0: En ook
1: toen
0: nog?
1: Je ook nog, ja, ze gaan niet over één nacht ijs.
0: En wat was je opdracht?
1: Ja, een goede vraag. Dat was, beschrijf de Molenberg in 2030.
0: Oh, oké. Okay.
1: Heel breed, inderdaad.
0: Ja.
1: En dan zijn, als het goed is, dan staat het gebouw er natuurlijk, het nieuwe gebouw er al 2 jaar.
0: Ja.
1: Maar nee, ik was hartstikke blij toen ik werd gebeld van, we willen heel graag dat jij de nieuwe directeur wordt.
0: Ja,
1: ja dus zeker.
0: En waarom spreekt nou juist de functie in de directeur van de Molenberg in Delfzijl jou aan?
1: Ja, goede vraag. Nou, die is tweeledig. Eén, wat ik zelf heel belangrijk vind in de functie die ik wil gaan uitvoeren, is dat ik zelf heel erg bezig wil met het product. Dus ik wil ook programmeren.
0: Oh, je wilt
1: dus, dat is echt wel een soort vereiste in de baan.
0: Ja, dat deed Daniel ook.
1: Dat deed Daniel ook, inderdaad. Ja. En dat doet hij hartstikke goed. En daar wil ik graag voortborduren. Ja. Het nieuwe gebouw is natuurlijk fantastisch. Ja. Dus Daniel, die je vertelde, we zitten in een soort commissie met alle theaterdirecteuren van Noord-Nederland.
0: Ja.
1: En daar vertelde hij altijd tijdens vergaderingen heel enthousiast over het nieuwe pand en wat er allemaal stond te gebeuren.
0: Ja.
1: Organisatie, grotere zaal, meerdere zalen. Ja. En dat maakte mij ook enthousiast.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja.
0: Nou heb ik gelezen dat jij bij theaters in Leeuwarden, Drachten, Zwolle, Arnhem en later bij het Noord-Nederlands Orkest hebt gewerkt.
1: Klopt.
0: Wat neem je mee uit die ervaringen?
1: Oh. Sowieso heel veel. Vanuit mijn marketing. Ik heb marketing communicatie gestudeerd. Dus mijn functies waren eigenlijk altijd marketing gerelateerd. Wat ik meeneem is dat dat marketing wel een heel belangrijk onderdeel is vanuit binnen een organisatie.
0: Ja.
1: Dus ik vind ook dat je heel erg moet kijken van waar is je doelgroep? Waar liggen kansen?
0: Mm-hmm.
1: Waar zijn bedreigingen? Ja. En dat neem ik denk ik heel erg mee.
0: Daar heb je heel veel ervaring al in.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: En bij het Noord-Nederlands Orkest dat is echt een producerende organisatie. Dus daar heb ik echt ook wel die creativiteit geleerd.
0: Mm-hmm.
1: En dus ook zelf nadenken over hoe kan ik nieuw publiek bereiken? En wat moet ik doen als in dit geval dan een orkest om relevant te blijven?
0: Mm-hmm. Leuk.
1: Ja.
0: En nou heeft theater volgens mij eerder interviews met jou al vroeg je hart gestolen. Was dat een aanleiding van een bepaalde voorstelling of muziekvoorstelling of weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik heel goed. Het is iets breder, de kunst- en cultuursector.
0: Ja.
1: En dat is dat komt echt door mijn vader. Die was muzikus vroeger.
0: Okay, ja.
1: En die schreef recensies voor de krant. En die
0: met
1: gaf
0: de paplepel ingegoten.
1: Precies, echt met de paplepel ingegoten. Dus ik kon niet anders. En ik heb 2 broers en een zusje. En die speelden allemaal fantastische muziekinstrumenten. Dus de ene die ging, die kon conservatorium, uiteindelijk niet gedaan, maar die zou conservatorium kunnen doen. En ik had geen talent.
0: niet
1: dat talent. Nee, dus ik heb nooit ik heb wel wat gedrumd en wel wat geprobeerd.
0: Ja.
1: Maar dus die kant was niet aan mij besteed.
0: Nee.
1: Alleen wel het wereldje. En dus mijn vader gaf ook les op muziekscholen. En ik was daar gewoon vaak.
0: Ja.
1: De sfeer en de reuring en wat je meeneemt als klein kindje mee de toekomst in.
0: Ja.
1: Dat sprak mij heel erg aan. En het creëren van kunsten.
0: Volgens mij pas je helemaal in deze wereld. Als ik je zo...
1: Ja, dat is... dat blijkt ook wel. Ik heb 1 keer geprobeerd om even uit de kunst- en cultuursector te stappen. En toen heb ik gesolliciteerd bij andere bedrijven. Metaalbewerkingsbedrijf als communicatiedeskundige.
0: Ja.
1: En daar word ik toch minder enthousiast van.
0: Ja, dat is ook wel een heel andere wereld.
1: Heel andere wereld. Ja, dus tijdens die gesprekken dacht ik al, nee, ik wil toch in die kunstsector blijven. Dat is wel mijn
0: Nou is natuurlijk theater draait niet alleen om voorstellingen, maar zitten ook mensen erachter.
1: Zeker.
0: En welke uitdaging zie je op het gebied van personeelsbeleid? En hoe wil je ervoor zorgen dat medewerkers zich vooral betrokken voelen? Ja. Blijven voelen, moet ik eigenlijk
1: ja,
0: wel zeggen.
1: Ja, precies. Nou, daarin is, wat ik net al een beetje zei, qua marketing is interne communicatie heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Dus wat ik zal gaan doen, in 1 september, dan ben ik hier echt en loop ik hier echt rond. Dus dan ga ik daar ook mee aan de slag. Maar vanaf punt 1 al het personeel en het team zeg maar meenemen in alle plannen. En ook het samen doen. Hè, ja. Dus ik ben ook echt geen directeur die heel directief is.
0: Nee.
1: En natuurlijk heb je bepaalde beleidskaders waar je aan moet houden. Ja. En je hebt een visie, uiteraard. Maar ik vind het heel belangrijk dat je het samen als team doet. En de uitdaging zit hem daar ook heel erg in. Dat nu natuurlijk, ook in de tijdelijke huisvesting, is het ook veel kleiner.
0: Ja.
1: Dus hoe gaat dat? En dan natuurlijk over 2-3 jaar... Hoe zit je zo meteen als organisatie in de nieuwbouw?
0: Ja.
1: En mijns inziens, maar goed, dat moet ik allemaal nog ontdekken uiteraard. Maar zal het team echt groter moeten zijn? Mm-hmm. Je hebt echt gewoon 3 zalen.
0: Ja.
1: Naar de Oude Molenberg. Ik zeg het nu al, de Oude Molenberg, maar mm-hmm. staat er nog gedeeltelijk. Ja. Die heeft natuurlijk maar 1 zaal.
0: Ja.
1: En dus het wordt groter. En op elk gebied zal dat groter worden. Ja.
0: Nou, ik word er enthousiast van hoe je dat allemaal beschrijft. En ik denk, te weten de collega's ook.
1: Ja, nou,
0: of
1: mooi,
0: de mensen die daar werken.
1: Ja.
0: Nog 1 vraag en dan gaan we even naar het muziekje. Stel dat je 1 artiest of gezelschap naar theater mocht halen in Delfzijl. Je hoeft niet naar geld te kijken. Wat zou dat dan zijn?
1: Oh ja. Oh,
0: wie of wat?
1: Ja, dit is altijd een hele moeilijke. Ik zeg altijd een soort strikvraag. Nou, ik heb meteen wel een antwoord waar ik zelf. Ik ben heel erg van de muziek. Dus ik zal zo wel veel muzici en muzikanten kunnen noemen. Alleen ik was laatst bij een preview van Gijs Scholten van Aschat.
0: Oh ja, die.
1: En toneelvoorstelling.
0: Ja,
1: en dat is heel klein, maar ik zat echt, en ik heb inmiddels best veel gezien, maar ik zat ademloos te kijken. Dus als je vraagt van, ja, wat wil je dan hier graag? Nou, een toneelgroep Amsterdam of met topacteur zoals Gijs Scholten, ja, dat zou ik fantastisch.
0: Ja, dat noem je ook wat.
1: Ja, dat ik mocht geen. Dat, ik mocht ook.
0: Ja, we gaan even naar het muziekje, daar praten we nog even.
1: Ja, helemaal goed.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Was ook heel erg van, nou zorg dat je in de picture blijft.
8: Ja.
7: En ik held dat even, gelukkig hebben we geen corona meer. Maar ik vergelijk het wel een beetje met elkaar. Van, dat is meteen erin. En ik ben toen zelf ook heel erg op de voorgrond gegaan van, zijn er nog en ik ben hier nieuw en ik wil jullie leren kennen. En dat heeft in Roden heel erg goed gewerkt. Ja.
8: Dus, want ik ben dan altijd een beetje bang als je dan kijkt naar Winschoten, is niet ver hier vandaan.
7: Nee,
8: hè?
7: Klopt.
8: Dat mensen dan één keer daar naartoe gaan en denken, ach, dat is wel makkelijk, ga ik alle programma's hier maar doen voor de periode dat de Molenberg dicht is. En dat zou wel heel jammer zijn.
7: Ja, zeker, dat is heel jammer. En tegelijkertijd denk ik dat het een beetje naar theater hoppen ook weer niet erg is.
8: Nee.
7: En wij krijgen natuurlijk dan een fantastisch nieuw theater en gebouw.
8: Nee, dan komt het goed.
7: En als ik alle plaatjes zie hoe dat eruit komt te zien, ik denk dat bijna iedereen dan heel nieuwsgierig is om daar eens heen te gaan. En dan moet
8: meer
7: je
8: om die periode natuurlijk.
7: Precies.
8: Om wat publiek te houden.
7: Ja, zeker. Nou, en dat ligt ook in de programmering die er nu ligt. Hè, dat is helemaal Daniel zijn werk en die programmering ziet er gewoon heel goed uit. En je kan weer net wat andere accenten leggen. Ja, dat is ook heel, heel fijn. Ja.
8: Nou spreek je over de ontwikkeling van de Molenberg van een traditioneel theater naar een bredere culturele en maatschappelijke organisatie.
7: Ja.
8: Wat bedoel je daar precies mee?
7: Dat brede is omdat je natuurlijk zometeen in een pand zit met en de gemeente en de bibliotheek en de Molenberg met ook andere functies. Hè? Ja. Dus ook een filmzaal en een grote zaal en een kleine zaal. Zou ik het heel fijn vinden om te kijken naar wat zijn nou de samenwerkingen die je kan aangaan.
8: Ja.
7: En op sociaal-maatschappelijk vlak dus ook. En daar zal ik induiken. Hè, dat is ook iets waar ik natuurlijk, ook tijdens de opdracht waar ik het net een beetje over heb gehad, wel mee bezig ben geweest. Van hoe kunnen we nou, een stapje meer de maatschappij in. En voorheen was de Molenberg, wat natuurlijk al 50 jaar bestaat en wat een instituut is, echt een theater.
8: Ja, ja.
7: En nou, nu denk ik dat er veel meer verbindingen te leggen zijn.
8: Door in verbinding met onderwijs en met
7: dat
8: soort...
7: Zeker. Ja. En ook naar buiten treden.
8: Ja.
7: Het zijn hele mooie projecten om ook theater te brengen op plekken waar mensen wat minder toegang hebben tot theater. Ja. Nou, zulke soort... Dingetjes vind ik heel belangrijk om over na te denken. Ja.
8: Leuk, ja.
7: Ja.
8: Hoe belangrijk is die samenwerking met lokale verenigingen zoals scholen? Als je dit dus wilt realiseren, het is een beetje een retorische vraag. Maar
7: het is heel belangrijk, want op scholen, daar wordt, als het goed is, het zaadje ook geplant voor de toekomst, voor wat mensen leuk vinden aan de cultuursector.
8: Ja.
7: En ook te reflecteren van wie ben jij? En dat kan allemaal in het theater. Dus ik vind die samenwerking... die is
8: van al de scholen, denk ik. Want dan kun je ook zeggen, nou jongens, kunnen jullie daar en daar wat aandacht aan besteden?
7: Ook dat, precies, het is tweeledig. En aan de andere kant vind ik het ook belangrijk om het theater gewoon echt open te doen ook. Hè? Dus dat scholen bij ons... in de Molenberg ook naar filmvoorstellingen of theatervoorstellingen met maatschappelijke onderwerpen kunnen gaan.
8: Ja.
7: Tijdens schooltijd. Nou ja, je hebt allemaal mooie projecten daarvoor. Dus, dat zou ik graag een boost willen geven. Ja.
8: Klinkt allemaal heel goed, hè, Ted? Ja, vinden wij.
7: Gelukkig.
8: Nou, stel, we zitten hier over 5 jaar weer. Het theater draait. We gaan er even vanuit dat allemaal tijdig goed gekomen is. Welke kop in de krant zou jij dan het liefste over de Molenberg lezen?
7: Oh, mooie. Oh, ik zou zeggen, mag ik er over 2 weken op terugkomen, hoor.
8: Verzin maar even iets.
7: Ja, precies. Gouden Greep. Hè, de nieuwe Molenberg, Gouden Greep gebleken.
8: Zo. Dat is wel een hele mooie.
7: Ja, zoiets. Ja, ja. Ik denk dat
8: ben ik
7: dat
8: nou
7: moet gaan worden.
8: Ja, ben ik nou nog wat vergeten wat je nog graag kwijt wilt?
7: Ik denk dat we heel veel hebben besproken. Dat vind ik nog wel leuk. Dat is ook mijn, als je het hebt over uitdagingen. Natuurlijk, het is meer dan alleen programmeren. Maar waar voor mij ook een uitdaging en waar ik zelf ook wel echt zin in heb, is de grote zaal zo meteen programmeren.
8: Ja.
7: Ik ben nu gewend, waar ik nu werk in Roden, heeft ook 147 stoelen. Dus altijd klein, dus een musical of een moderne dansvoorstelling.
8: Dat lijkt mij ook fantastisch, hoor, dat het is.
7: Dat komt bij mij ook niet. Dus dat is ook iets qua creativiteit en qua programmering, dat ik denk, dat lijkt me fantastisch, ja.
8: Nou, het komt helemaal goed met jou volgens mij. Ja, NNO bijvoorbeeld,
7: precies,
8: die komt hier ook. Ja,
7: precies.
8: Die kwam nog wel eens in de kerk, hè?
7: Ja.
8: Maar dat is echt de grote zaal die daar ook geschikt voor is.
7: Precies, ja.
8: Hartelijk dank, we vonden het hartstikke leuk om jou hier even te hebben.
7: Ja.
8: En nou ja, tot ziens in de Molenberg.
7: Ja, mooie.

0: Nieuwsradio op woensdag duiken Ted en Jannie in de oude doos.
1: De Scorpions, niet te verwarren met de Duitse hardrockband die twee decennia later bekend wordt, vormen een beatgroep die een unieke carrière heeft gemaakt. In de internationale showbiz is het nog niet eerder vertoond dat een groep uit Manchester, Engeland, eerst op het continent bekend moest worden en in Good Old England nooit echt definitief is doorgebroken. Vanwege het minimale succes in Engeland wijken ze uit naar Nederland. De eerste singles floppen, maar Hello Josephine wordt nummer 1 hit in Nederland en staat maar liefst 33 weken in de Radio Veronica hitlijsten. Meer succes volgde met Thomas en Louise, Greensleeves en Baby Baby Balla Balla. Alle drie zorgen ze voor notities in de top 40. Tijdens hun hoogtijdagen verschijnen zij onder andere met golden earrings en zijn ze vaak te zien in Top-Pop. Een van hun mooiste momenten is de show samen met de Everly Brothers en de Supremes op het Grand Gala du Disque. Gelet op hun plotselinge Nederlandse succes wonen de Scorpions zelfs ruime tijd in Nederland. Ze worden later het land uitgezet omdat ondertussen blijkt dat ze hun werkvergunning niet hebben verlengd. Maar met de dood van zanger Peter Lewis lijkt het doek voor de Scorpions voorgoed gevallen. Maar na een reunie van oud-bandleden in 2004 besluiten gitarist Graham Lee en drummer Ian Lucas toch nog een poging te wagen en treden in maart 2006 voor het eerst in bijna 30 jaar de Scorpions. De huidige band heeft nog steeds 3 leden van 1965. We zijn nu aan het eind gekomen van het eerste uur van Lunchradio op woensdag. Maar dan gaan we lekker even luisteren naar Hello Josephine van de Scorpions. Hello.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost Groningen op FM 105.4. Op DAB Plus, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: is Lunch Radio op woensdag met Ted en Jannie.
1: We vervolgen Lunch Radio op woensdag. We zijn alweer aangekomen bij het tweede uur. En in dit tweede uur praten we eerst met Erik van Zutphen over de makerskermis op de campus en wat dat precies inhoudt, gaat Erik ons vertellen. En met Cynthia Harms praten we over het pannenkoekenfestival dat aanstaande zaterdag bij het Spiekhoes in Spijk wordt gehouden. Onze column is deze week van Bettina Holwerda-Bakkum met als titel Zonder plan en met veel kou. Maar het is zo eerst tijd voor onze vaste rubriek. En dan gaan we ook nog eerst eens luisteren naar UB40 met Kingston Town.

Wat gebeurde er op 24 juni? Op 24 juni 1901 vindt in Parijs de eerste tentoonstelling plaats van het werk van de toen 19-jarige Pablo Picasso. Picasso was een Spaans kunstschilder, tekenaar, beeldhouwer, sieraadontwerper en keramist. Hij maakt tijdens zijn leven enorm veel kunstwerken en wordt daarmee wereldberoemd. Op 24 juni 1963 vindt in de studio's van de BBC de demonstratie van de eerste videorecorder plaats. Zou iedereen nu nog weten wat een videorecorder is? Op 24 juni 1964 maakt André van Duin zijn debuut in het Avro Talentenjachtprogramma Nieuwe Oogst en wint met gemak. Het is het begin van een glansrijke carrière. André is een van Nederlands meest geliefde komieken, presentatoren en zangers. Met zijn typetjes, conferences en legendarische televisieprogramma's groeit hij uit tot een nationaal icoon. Het is een hele klus om uit zijn rijke muzikale oeuvre iets te kiezen, maar het is gelukt. Wij gaan luisteren naar het voor deze periode zeer toepasselijke Want het is zomer. Hier is André van Duin.

0: Op de campus Eems Delta wordt deze week aanstaande vrijdag iets bijzonders georganiseerd, namelijk de Makerskermis 2026. En Erik van Zuchtelen, die ik nu aan de telefoon heb, die kan ons daar van alles over vertellen. Welkom in de uitzending, Erik.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat jullie mij in de uitzending mogen bellen.
0: Ja. Ja, wij zijn heel benieuwd. Maar eerst mijn hamvraag, want we horen zoveel dingen wat allemaal niet doorgaat vanwege de hitte. Gaat het allemaal wel door bij jullie?
1: Nou, dan zal ik maar beginnen met het gaat door. En

0: Inderdaad, de hitte is ons ook zeker niet ontgaan. Dus daar hebben we ook aanpassingen voor moeten doen. Wie gaat er nou 's middags met 35 graden naar buiten? Dat zullen niet heel veel mensen zijn. Dus we hebben het plan ietsjes aangepast. En dat betekent dat wij open zijn vanaf 's ochtends 10 uur. En we sluiten dan om 1 uur. Dus wij mogen 's ochtends genieten van de koelere, doe ik even de zaakjes, koelere uren. Waarop iedereen nog lekker naar buiten kan en wil. En dan lekker mag genieten op de makerskermis met best wel veel makers. Gekke makers, inventieve makers. Waar je ook mee mag doen. En dan om 1 uur, als je de hitte niet meer aan kan, nou, dan mag je naar het strand.
1: Oké, okay. Maar dan is het ook afgelopen. Dus dat is best wel, want anders zou het tot 4 uur doorgaan, hè, 's middags.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Het was oorspronkelijk van 11 tot 4. En dan wordt het tegelijkertijd met Summer Vibes georganiseerd. Dat is de laatste schooldag van de VO Ems Delta. Maar zij hebben ook noodgedwongen aanpassingen moeten doen. Er is grote kans dat veel mensen de hitte niet aandurven. Ook veel buitenactiviteiten die zij ook hadden gepland, die hebben gewoon gecanceld vanwege, het is soms ook gewoon gevaarlijk om te lang in de hitte te staan als je geen schaduw hebt. Dus wij hebben op de makerskermis zelf, dat is dan naast de VO Ems Delta, hebben wij wel gezorgd voor extra schaduw. Dus we zetten extra parasols neer, er zijn extra waterpunten en je moet je vooral zelf goed insmeren. En we hopen dat het in de ochtend gewoon in ieder geval wat te behappen is. En dat we gewoon op een rustige, veilige manier kunnen genieten van de toffe makers die er zijn.
1: Nou hebben we al heel erg gepraat over dat het allemaal verplaatst is. Maar nu komt eigenlijk vraag nummer 1. Wat is het precies, de makerskermis?
0: Dat is een goede vraag, inderdaad. Ja. Nou, eigenlijk de makerskermis, als ik dat een heel lang verhaal kort mag vertellen, is een gratis evenement waarop wij makers neerzetten uit Ems Delta en omgeving, waarvan eigenlijk misschien het grootste publiek niet eens weet dat dat in de omgeving is. En daarmee willen we eigenlijk de lokale bevolking, jong en oud, inspireren en te motiveren om te zien wat er eigenlijk allemaal in de buurt te doen is en te maken valt. Het moet eigenlijk ook gewoon één gezellig gebeuren worden natuurlijk. Dus op een leuke manier willen we laten zien dat de regio eigenlijk in volledige bloei staat. En er is zoveel te doen, maar weten heel veel mensen het niet. Dus we willen het gewoon graag laten zien.
1: Kan je ook nog een voorbeeld geven? Want ik lees ook ergens in jullie tekst van ambacht tot digitaal. Wat moet ik daarbij voorstellen?
0: Ik wist niet dat het bestond, maar er staat bijvoorbeeld één maker en die maakt instrumenten, echt letterlijk bespeelbare instrumenten als in violen en gitaren door middel van 3D-printers.
1: Precies.
0: En dat gaat hij dus ook demonstreren hoe hij dat gaat doen. En wellicht mag je zelfs een instrument bespelen. Moet ik zeggen, misschien lieg ik, maar ik denk dat dat wel de bedoeling is. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook een ambachtelijke houtdraaier. Die dus letterlijk van resthout, van afvalhout, omgevallen bomen en dergelijke, gewoon hele mooie producten maakt. Als in fruitschalen, maar ook klokwerken en gewoon hele mooie houtproducten. Dus het gaat van digitaal naar analoog en van jong naar oud ook. We hebben echt een jonge maker die zich bezighoudt met VR bijvoorbeeld. Die jongen is 14 en we hebben een mevrouw die ambachtelijk weeft, hè, garen weeft van iets ouder. Ik mag geen leeftijd noemen natuurlijk. Echt van A tot Z.
1: Ja, leuk. En is het nou ook nog zo dat je denkt dat leerlingen dan geïnspireerd worden door wat ze zien en dat het misschien zelfs wel van invloed kan zijn op een latere beroepskeuze?
0: Nou, dat is eigenlijk wel een achterliggende gedachte. Want iedereen is welkom, hè, van jong tot oud, maar laten we het zo zeggen, de jeugd is de toekomst. Dus we willen wel ook de jeugd echt inspireren, meenemen in wat je allemaal kan doen. En zeker op creatief vlak. En daarmee hopelijk ook inspireren. En om nieuwe dingen uit te gaan proberen. Om nieuwe technieken te leren kennen. En vooral ook mee te maken waarop ze hopelijk denken van, nou wat vet, dit wil ik eigenlijk ook wel.
1: En nou is er ook nog een optreden van Jeroen en Iwan. Gaat dat wel gewoon door, omdat de tijd nu verplaatst is?
0: Ja. Ik heb echt net, ik denk 20 minuten geleden, een spoedbericht online eruit gedeeld. En ook naar alle makers. Jeroen en Iwan die komen optreden. Dat zijn jongens oorspronkelijk uit Stadskanaal. En die hebben vorig jaar het Regio Songfestival landelijk gewonnen. Alles goud, hè? Ik weet niet, dat liedje hebben jullie vast ook
1: al... Ja, die hebben we wel eens gedraaid hier.
0: Ja, zeker. Dat zijn ras-entertainers. En die mochten niet missen. Dus die komen alsnog. Alleen komen die om 11:45 al in plaats van om 2:30.
1: Ja, dus voor iedereen die nu luistert, 11:45, Jeroen en Iwan. Met alles goud.
0: Ja, en vanwege dat verhitte optreden van hun is dat wel in de VO Eems Delta geplaatst. Dus dat optreden is dan zeg maar naast de makerscamp. Dus, ja. Maar dat is, laten we zeggen, 20 seconden lopen.
1: Ja. Nou, het klinkt allemaal hartstikke leuk en gezellig. En ik vind het heel knap dat jullie dat op zo'n korte termijn aan die tijd wat aangepast hebben. Ben ik nou nog iets vergeten te vragen wat je kwijt wil?
0: Nou, het enige wat ik nog kwijt zou willen is... het is de allereerste editie van de Makerskermis in Eems Delta, in Appingedam. Dus mocht je in de buurt zijn en denken van... de temperatuur, dat valt allemaal mee. Kom gezellig langs, laat je inspireren. Kijk wat de regio allemaal te bieden heeft. En anders hebben wij ook gewoon lekkere ijsjes. En is de zon ook heel lekker om eventjes in te zitten.
1: Ja. Hey, ik wens je een hele mooie makerskermis toe vrijdag. En dat komt vast helemaal goed.
0: Ja, super. Hey, bedankt voor het bellen. En we zien je graag vrijdag op de makerskermis.
1: Ja, ik kom wel even kijken.
0: Oké, goed. Tot dan, hè.
1: Hoi.
0: Oké.

0: Lunchradio. Nu tijd voor Ted Luursma met de spreuk van de week.
1: En deze keer is het wel een hele toepasselijke spreuk. Als je nog niet zit, ga er maar even rustig voor zitten en laat het over je heen komen. Een hittegolf overleef ik met twee ijsjes onder mijn oksels.

0: Vandaag kijken we vooruit naar het Pannenkoekenfestival bij het Spiekhoes in Spijk aanstaande zaterdag. Een bijzonder evenement waar muziek, ontmoeting en talentontwikkeling samenkomen. Op het podium staan namelijk geen gevestigde namen, maar juist jongeren uit de regio die meedoen aan de rijdende popschool. Daarover hebben we Cynthia Harms-Wijs aan de telefoon. Welkom Cynthia.
1: Hey, hallo.
0: Hi. En de prangende vraag, gezien het weer, gaat het wel door?
1: Nou, vooralsnog gaan we er gewoon voor.
0: Oh.
1: En niets is zo veranderlijk als het weer, zeggen ze altijd. Dus ja. We hopen dat het allemaal meevalt. Het wordt in ieder geval hartstikke warm. Nou, het is gelukkig dan niet buiten, dat scheelt.
0: Het is niet buiten, nee.
1: En het is binnen.
0: Ja.
1: Of het zo losgaat in de lucht als laatst, ja, dat weet je ook nooit van tevoren natuurlijk.
0: Nee, dat gaat geen mee. Meer omdat ik las dat het de heetste dag zou worden, zaterdag.
1: Ja.
0: Iets van 35 of 36 graden of zo.
1: Ja, we gaan er eerst gewoon voor. Ja. Mocht het echt nog erop uitkomen dat we moeten cancelen, ja, dan zullen we het natuurlijk op tijd doorgeven. Maar,
0: dan gaan we ook gewoon dit interview doen.
1: Hè? Ja. Ja.
0: Om te beginnen, wat is een rijdende popschool precies? En hoe werkt dat in de praktijk in de verschillende dorpen? Ik weet het zelf wel, maar even voor onze luisteraars.
1: Ja, de Rijdende Popschool is een stichting en wij al meer dan 10 jaar faciliteren wij cultuur binnen de provincie Groningen. En in de breedste zin van het woord geven wij dan muzieklessen of zijn wij bezig met popcultuur met kinderen, jongeren en ja, ook wel eens volwassenen. Nou, een van onze projecten is dan de Rijdende Popschool, waarin wij naar dorpen rijden. En daarin in bandformatie muziekles geven.
0: Ja.
1: Dus het mooie aan ons concept is dat wij nemen alles mee. Wij kunnen de liedjes voor je uitzoeken. Je hoeft dus zelf niet een instrument aan te schaffen. En het is heel laagdrempelig. Je komt naar je jeugdhonk of een dorpshuis of waar we ook maar mogen repeteren dan in dat dorp. Met je vriendjes, vriendinnetjes meld je je aan. Er worden bandjes gevormd. De instrumenten worden verdeeld. En een hedendaags liedje wat ze zelf nu leuk vinden wordt dan uitgezocht. En aan de hand van dat liedje leer je je instrumenten bespelen. En werk je dan dus toe naar een optreden.
0: Ja.
1: Nou, normaal gesproken doen we dat optreden nou, dan in zo'n dorpshuis of een dorpscafé. Of nou, misschien is een lokaal ook een festivalletje. En dit jaar hebben we ervoor gekozen om net als 2 jaar geleden om alles te bundelen en om zelf een klein festivalletje dan op touw te zetten. Waarin al onze popschoolbeentjes dan hun eindpresentatie doen.
0: Nou, superleuk.
1: Dat is een heel mooi festival. Ja, superleuk. Dus we kijken er ook heel erg naar uit. En ja, onze bandjes natuurlijk ook. En in het bijzonder speelt het Hogeland College Winsum ook mee met een band. Dat is dit keer iets nieuws. Dat liep een project af op een school, want we zijn natuurlijk ook actief binnen educatie. Uh-huh. En daar was ook een band die ook al het repertoire had opgebouwd. En toen zeiden, nou, hoe leuk is het als we dat ook nog bij het festival erbij in kunnen trekken. Dus 17 bands.
0: En hoeveel bands doen er mee? Optreden.
1: Ja, 17 aankomende zaterdag. Ja.
0: Ja, dat is veel.
1: Ja, in 2024 hadden we 1 podium en dan nog een workshopje her en der. Ja, en dit jaar met zoveel bands hebben we 2 podia in Spiekhoes verdeeld.
0: Ja. Nou, aan de belangstelling ligt het niet.
1: Ja? Zeker niet, nee, inderdaad.
0: Nou, het Pannenkoekenfestival is volgens mij inmiddels aan de 2e editie toe. En pannenkoek en popmuziek, hoe is dat initiatief ontstaan en wat was het idee erachter?
1: Onze bandcoach Roderick die kwam met het idee. Ja, pannenkoekenfestival lijkt me mooi. Een beetje pannenkoeken eten, een beetje pannenkoeken verkopen. En zo'n dorpshuis of iemand kan er wat aan verdienen ook natuurlijk.
0: Ja.
1: En pannenkoeken, wie houdt daar nou niet van? Ieder kind is daar dol op. En weet je, je doet het toch ook voor de kids?
0: Mm-hmm.
1: Dus op die manier pannenkoeken. Ja, en dan met band. Ja, dus ik bedoel, het is een gouden combinatie.
0: Gouden combinatie, eten en muziek.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ja, toch?
0: Jullie noemen het een laagdrempelig en verbindend evenement. Wat maakt dit nou anders dan een gewoon muziekfestival, zeg maar?
1: Nou, gewoon muziekfestival, je in het begin zei het ook, weet je, gevestigde namen of misschien al wat oudere kids of volwassenen die gewoon echt al wat serieuzer aan de weg timmeren met hun muziek.
0: Ja.
1: Ja, en wij bieden dan nu een plek waar echt beginnende kinderen, jongeren, beginnende bands met hun net opgebouwde repertoire ook kunnen ervaren hoe het is om op te treden. Sommigen doen het misschien voor het eerst. En om in zo'n festivalsetting dan te spelen, dus met elkaar op één zo'n plek. Wat ook altijd mooi is dat ze zien elkaar ook spelen. Weet je, daar leren ze ook wat van. Het kan extra motiverend werken, enthousiasmerend. Weet je, je raakt met elkaar in gesprek. Ouders of belangstellenden die langskomen denken ook, hé, wat leuk. Misschien ja, weet je, kunnen wij zelf ook meedoen. Of hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het blijft leven in zo'n dorp. Ja. Dus het is echt wel een kruisbestuiving van alles en nog wat.
0: Ja, de deelnemers komen uit verschillende dorpen in de regio. Hè? Niet alleen de gemeente Eemsteltta, dacht ik.
1: Klopt, nee, inderdaad. Ja. Ook gemeente Groningen, Garmerwold en Engelbert hebben wij bands. In Meeden hebben wij één bandje, die mogen ook nog op de valreep meedoen.
0: Okay.
1: Dan inderdaad in Spijk een aantal bands, in Loppersum en Stedum. En dan het Hogeland College Winsen.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Ja. Het festival draait niet alleen om muziek, maar ook om ontmoeting en talentontwikkeling. Kun je er een voorbeeld van geven van een leerling die daar echt door is gegroeid? Heb je daar voorbeelden van?
1: Zeker, ja. In het verleden was er een deelnemer, die zat op Popschool Garmerwolde, echt toen nog een broekje. Die is toen naar de muziekopleiding gegaan, het Noorderpoort College in Groningen, MBO Muziek. En die speelt nu in een band en die zijn getekend door een boekingskantoor en spelen door heel Nederland op een festival.
0: Ja, nou, superleuk toch?
1: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Dat is iemand uit Garmerwolde. Mm-hmm. En nog heel recentelijk, ook toevallig iemand uit Garmerwolde die dan zei van, joh, ja, ik zou hier wel wat meer mee willen doen. Mm-hmm. Waar kan ik dan, weet je, hierna naartoe? Wat we ook vaak zien is dat ze vanuit de Rijn de Popschool misschien naar een lokale aanbieder gaan en dan daar specifiek gitaarlessen of zo gaan nemen of drumles. Weet je, dan hebben ze bij ons een beetje geproefd, wat samengespeeld en dan denken ze, hey, ik vind dit echt tof en dit wil ik dan echt daarin verder ontwikkelen. Dus we zijn ook een soort van schakel in de keten wat dat er gaat. Weet je, je kan bij ons oriënteren, dan kan je misschien naar een lokale aanbieder. Vervolgens kunnen we je helpen om daar ook mee in contact te komen of inderdaad een muziekopleiding. Er zijn ook instanties zoals Pop Groningen, die ook een grondslag hebben, of een Hit in North, weet je wel. We zien ook wel dat daarin dan wat doorstroomt. Mm-hmm. Ja, en uiteindelijk zien wij ons wel aan het begin van die hele schakelketen staan. Want we zijn met zulke jonge, met zo'n jonge doelgroep gaan wij al op verkenning, zeg maar. Van, hè, vind je cultuur leuk? Vind je muziek leuk? Wat voor instrument vind je dan leuk? Ja, dan kun je uitkomen natuurlijk bij, je wordt misschien de nieuwe direct van Nederland. Dat kan. Maar laten we eerst eens beginnen gewoon in het dorp waar misschien weinig tot geen voorzieningen zijn tot het maken van de muziek. Ja. Weet je, en daar vullen wij dat gat.
0: Ja, het hele sterke is natuurlijk wel van jullie, hele sterke is wel het laagdrempelige. Hè? Dat ze eerst gewoon kunnen uitproberen of het wat is en zo. Ja,
1: ja mooi. Ja, vinden wij ook. Ja, helemaal mee eens.
0: Nou, nog even goed de praktische informatie. Waar en wanneer is het allemaal weer? Hoe laat begint het?
1: We beginnen om 11:00 in het Spiekhoes in
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
3: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En Hardstyle Festival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer, het is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
4: Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Omroep het Hoge Land.

zeg maar in mid. Klinkt mooi in deze zomer. Doen. Doen in Oostkust.

0: de Haag.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstylefestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Het Hoge Land.
1: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep Het Hoge Land.
6: Ik zag er niet.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: heb je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij van mij?
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkopen dat de relatie over was. Hij had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. Dus met de arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.
7: Regel mijn kids en vrouw, ben aan het bouwen, babe.

יש לך.

0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was. Maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

benen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, met Marianne.
4: Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte...

Wanneer de zee koppig breekt ten hoge duin. Een witte vlok moet oinsloon op de kruin. Wanneer barse flauwt, beukt op basalt. En over dik en duin, grieze nevel valt. Wanneer bij eb het strand met al zijn pien. Naar de westen wind, giert van vernien. Den vecht mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op stroot, plein en zeggen, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, zing in het vlakke land het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer dom tot regelmoord worden. En bolle oostenwind klaart nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven het wordt gescheerd. Wanneer de lucht ons nederigheid leert. Wanneer de lucht gries als een doof is. Wanneer de lucht vol als kleigrond is. Wanneer noordenwind de vlakte duilt. Wanneer noordenwind in een odem gaat. Den krookt mijn land.

wat blinkt in zijn licht om en om. En elke mooie vrouw verleidelijk in zijn marpon. Wanneer de eerste spin zijn veul weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidewind bliet waait door het groen, wanneer zuidewind bliet jakkert over loon.

Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

hart verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Hoi, het is woensdagavond bij Omroep Hoogland. Welkom bij Heel Heel Rock'n'Roll Radio, aflevering 159 alweer. Mijn naam is Ben Verbra. Tot 10 uur hoor je hier veel nieuw werk, vaste rubrieken en 2 uur pure rock and roll. Dus het is tijd om het volume hoog te zetten. Zet je volume op 10 en let's roll with Heel Heel Rock'n'Roll Radio. Ja, nou komt even een moeilijk stukje, want dat is in een andere taal. We gaan beginnen met de band Cor Slachta. En die vraagt zich af, is dit de plek waar de feest is? Ja, uiteraard is dit de plek waar het feest is. Ze kunnen er zelf ook wat van met dit vrolijke en gekke nummer. En ze komen uit Zweden, dus ik probeer nou in het beste Zweeds van mij de titel aan te kondigen. En dat is Är det här det är.

Ja, wel mooi dat ze het lef hebben om in hun eigen taal te zingen, vind ik zelf. Cor Slachta. Ja, heel veel rock'n'roll is lost. Volgende band, Ballyhoo. Ja, dat is een Amerikaanse reggae, rock en punkband uit Aberdeen, Maryland. En de titel van deze single laat zich wel raden naar het luisteren. Ik ga hem nu maar niet uitspreken. En 26 juni zijn zij in Groningen bij Volkinge Brew Pub. Dat is wel een combi. Speciaal bier en muziek. Lijkt me wel wat.

Ja, titel liet zich wel raden, hè. I guess I'll go fuck myself van Ballyhoo. Ja, de rockband Led Vedder uit Londen heeft ook een nieuwe single en die heet Queen of the Nights.

Ja, lekker. Jared James Nichols heet de man. En dit nummer Way Back staat dus op het album Louder Than Fate. Ja, we gaan naar het item. Ja, zo is dat. En deze keer luisteren we naar Bad Company met Rock'n'Roll Fantasy. Nou, dat is heel rock'n'roll, toch? We gaan, dit is het soort nummer dat alleen een doorgewinterde en enigszins gedesillusioneerde muzikant zou kunnen schrijven. Bad Company raakte uitgebut tijdens hun tournee van 1977 en besloot 2 jaar pauze te nemen, omdat ze in een routine waren vervallen. De pauze deed hun goed. Het album Desolation Angels uit 1979 was een van hun meest succesvolle. En met Rock'n'Roll Fantasy als een van de grootste hits in de Verenigde Staten. Laten we nu maar gaan luisteren. Bad Company met Rock'n'Roll Fantasy.

Ja, mooi. Rock and Roll Fantasy, een terechte classic rock song van Bad Company. Volgende band, dat is zijn de Flaming Sideburns met het nummer Street Survivor. Daar gaan we naar luisteren in ieder geval. En dat heet dan Remastered. Ja, de band uit Helsinki brengt het album uit 2001 nog een keer uit. En we doen lekker een nummer van dat album, dus Hallelujah Rock'n'Rolla. Maar het nummer heet Street Survivor.

Ja, ik vind het wel lekker dit hoor. Het komt dus van het album Hallelujah Rock'n'Rolla. Nummer Street Survivor van de Flaming Sideburns. Heerlijk. Oh ja, we zijn bij het volgende item beland. Ja, en dat is altijd de meest duidelijke, zeg ik altijd aan het eind. Want we zijn bij het item Album van de Maand. En dat is nog steeds Where the Hell Am I van Raconis. Ja, zo is dat. De Bostonse rockers van Raconis stellen op hun tweede album de vraag Where the Hell Am I? En de band levert met deze vraag een album af dat al vanaf de eerste noot overtuigt. Nou, weet je wat, ik ga ook niet het hele verhaal weer afdraaien. Maar we hadden vooraf dat het album van de maand was in ieder geval al twee singles in de uitzending van Heel Heel Rock'n'Roll Radio gedaan. En dat spreekt natuurlijk voor zich, want ja, die muziek die spreekt me dan al aan. En dan komt later het hele album en dan denk ik, nou, dan moet ik hem toch maar album van de maand maken. Overigens heb ik... Had ik deze week wel wat keuzestress met de keuze voor de album van de maand. Ik zat met twee die eigenlijk wel bij mij naar voren kwamen, die ik wel mooi en gevarieerd vond. En als je mij nou wil helpen, dan staat er op de Facebookpagina van Heel Heel Rock'n'Roll Radio ja, een keuzepoll. Zoek hem maar op en help mij maar mee. We gaan in ieder geval naar het laatste nummer van dit album luisteren van de maand. En dat is het nummer It Will Be Mine.

Dit was dus van het album van de maand juni. Van het album Where the Hell Am I van Rokonis. Met het nummer It Will Be Mine. Wat een prachtige muziek maken deze mannen. Wat heb ik en geniet ik nog steeds van dit album. Ja, willen jullie mij helpen met het keuze maken van het volgende album van de maand? Ik heb twee keuzes op de Facebookpagina gezet van Heel Heel Rock'n'Roll Radio. Beluister ze alsjeblieft en help mij. Want ik vind het soms wel lastig om een keuze te maken. In ieder geval al een stem uitgebracht, dus wie weet komen er nog wat bij. We gaan naar wat vrolijkheid uit Australië. De Mississippi Shakedown. En het nummer is van het gelijknamige album en dat heet ook I Need a Drink. Ja, dat is het gevoel wat ik ook heel vaak heb. Jullie ook. En zeker met dit warme weer. I Need a Drink, Mississippi Shakedown.

Ja, nou ben ik er helemaal aan toe. En niet te drinken, maar toe maar. Het kan even niet, want ik moet toch de uitzending afmaken. Heb je nou een suggestie voor een van de items? Ja, altijd welkom. En dan kan ik het in de volgende uitzending zetten. Je kunt ze mailen naar ben@omroephethogeland.nl. Of je maakt een opmerking op de Facebookpagina onder een post. En appen naar de studio is natuurlijk ook altijd leuk. Naar 06-139-28-528. We gaan, dat is een rock'n'roll band uit Los Angeles. En letterlijk vertaald heet de band Hapjes. En als je dan de naam van de single, de titel van de single erbij, dan is wel een bijzondere combi. Ze heten The Bites en de nummer heet Aftertaste. Dus hapjes met een nasmaak, zou je kunnen denken. Nou ja, leuk gevonden en in het najaar komt in ieder geval een album.

Ja, ik moest even opletten. Ja, lekker nummer dit van The Bites Aftertaste. We gaan door met Seven Weeks. Dat is een heavy rockband uit Frankrijk. En 5 juni hebben zij een nieuwe single uitgebracht en die heet Shape Me.

bij heel. Ja, zo is dat. En dat gaan we doen met Ray Willie Hubbard. Al meer dan 50 jaar componeert hij liedjes die klinken alsof ze rechtstreeks uit de modder van het Texaanse heuvelland zijn opgedoken. Maar in plaats van gecomponeerd, hij gaat ons met deze eerste single van het aankomende album, dat heet Real 2, Real 4 en Real, even tot rust brengen. Of laten we maar zeggen, vandaag even een beetje afkoelen. We gaan luisteren naar cassette mixtape.

The Rail Wiley Hubbard. Nou, is dit lekker of is dit lekker? Ja, zijn we tot rust gekomen? Lekker koud drankje erbij gepakt. Heerlijk, kunnen we weer door. Ja, hier moet ik even goed op letten. De band heet Memoira. Het nummer heet Ikigai. En dat betekent Memories. Dus Memoira met het nummer Memories. En Memoira is een symfonische en melodische metalband uit Finland. Ja, het is een behoorlijke combinatie in de namen. Daar kan je gauw over struikelen. Dus laat maar gauw gaan luisteren naar Memoira.

Zo hebben we al Zweeds in de uitzending gehad aan het begin. En nu, Vince, jullie leren nog wat op deze manier. Nou, prachtig. Memoira, wat heette de band? Of heet de band? We gaan luisteren naar The Boy That Got Away. En dat is een Deense rockband uit Aarhus, Denemarken. En we gaan luisteren naar de nieuwste release. En die heet The One.

0: Ja, mooi. The Boy That Got Away heet de band. Een nummer heet dus The One. Ja, wat mij betreft is even over negen. We zijn iets eerder gestart, dus we zijn in het tweede blok beland.
1: Hey! Rock and roll radio!
0: Ja, zodat je weet dat je nog steeds luistert naar heel, heel rock'n'roll radio. En we gaan door met de Afghan Whigs. En het nummer heet Jungle Rule. Ja, dat is een rock'n'roll band uit Cincinnati. En in afwachting van het album Soft Control worden er dus al de nodige singles uitgebracht.

Ja, mooi. De Afghan Wings. En dan zijn we bij het altijd volgende prachtige item beland. Ja, ik zeg altijd, je hoort het publiek. En dat betekent dus dat we zijn beland bij de live track van de week. En die is deze keer van de Sinelli Brothers. Ja, ze waren een van de bands tijdens het Graspop Buffalo Festival op 6 juni. En hebben een grote indruk op mij gemaakt. Ik stond vooraan en mijn vrouw ziet de gemaakte filmpjes liever niet terug. Ze hebben dit jaar een live album met de titel Live Here and, Live Here and There uitgebracht. Waarop ook deze prachtige cover van de Beatles staat. En die brachten ze dus ook te horen tijdens het Graspop Festival. Ja, een prachtige album. En ik hoop ze echt nog wel een keer live te zien. En dan een compleet optreden. Want bij het festival is het natuurlijk altijd wat korter. We gaan luisteren naar de Beatles cover Don't Let Me Down Live.

0: Muchas gracias.
1: Joanna Gaspre, everybody.
2: Nou, is dat mooi of is dat mooi? Prachtig toch? De Sanelli Brothers met de Beatles cover Don't Let Me Down. En dat staat dus op het album, zijn album van dit jaar, Live Here and There. Prachtig. En als je de mogelijkheid hebt om ze een keer te zien, live te beleden, pak die kans, want het is echt fantastisch. We gaan naar een band uit Nederland. We gaan luisteren naar Zaratan. En dat schrijf je met een Z. En het nummer heet You Got Me. Ja, Zaratan is een vierkoppige formatie die de basis heeft liggen in Maastricht. En we gaan luisteren naar hun debuutsingle, You Got Me.

Ja, elke week selecteert Classic Rock Magazine 8 nieuwe tracks. En daar kun jij op stemmen. Stemmen is simpel en ook leuk om te doen. Je ontdekt 8 nieuwe nummers en helpt mee bepalen welke track er met de winst vandoor gaat. Dus hou de Facebookpagina van heel Rock'n'Roll Radio ook in de gaten. Want elke maandag staat daar de stemlink voor je klaar. En dan gaan we nu door naar de winnaar. Ja, en die winnen, dat is de tweede keer volgens mij, overtuigd. Want als dat zo doorgaat, dan denkt Tracks of the Week de Warning te moeten uitsluiten van de wedstrijd. Simpelweg omdat hun aanwezigheid ronduit oneerlijk is tegenover alle andere rockartiesten. Ze pakten deze week een verbazende 99% van de stemmen. Maar toch, gefeliciteerd aan hen. We gaan luisteren naar The Warning met het nummer Ritual.

0: It's a ritual.
1: Ja, de winnaar dus van de Classic Rock Tracks of the Week. The Warning met Ritual. Gefeliciteerd. Even kijken, we gaan door met The Blackwater Fever. Now She's Gone Revisited. Ja, een moody garage rockband uit Brisbane, Australië. En dit is een single van 17 juni.

Ja, mooi. De Blackwater Fever heten ze. Ja, we blijven nog even hangen in Australië. Want we gaan bij de volgende band. En die weten zichzelf heel goed te verkopen op Facebook. Ik moest er wel om lachen. Een piratenband uit Melbourne die energieke rock'n'roll muziek maakt. De muziek is erg goed, met sterke teksten, uitstekend drumwerk, goede gitaren, goede zang en een geweldige basgitaar. Nou, bescheiden zijn ze dus niet, de Ians. En we gaan luisteren naar het nummer AK-47 and the Dream.

0: good for me and good for you.
1: Ja, ze kunnen wel lekker tekeer gaan, de Ians, of niet dan? A-Core 47 en A Dream. Nou, laten we maar snel doorgaan met Lions in the Street. Ja, een van de bands die met een nieuwe single bijna altijd wel in de uitzending komt. Sinds hun album Moving Along uit 2024 ben ik fan. Ze komen uit Canada en we gaan luisteren naar het nummer Come Back Again.

Ja, rock and roll en gitaren. I love it. Ik hou er wel van. En de man, de bandleider, ik weet even zo niet zijn naam, die post heel vaak dingetjes dat hij in een kamertje zit met een speaker en dan laat hij heerlijke rock and roll riffs horen. We gaan door met het volgende item. En de tweede van de uitzending is Supertramp met Bloody Well Right uit 1974. Geschreven door de Supertramp-leiders Rick Davies en Roger Hodgson. Ja, Davies zingt de liedzang op dit nummer. Het lied gaat over jeugdige verwarring, klassenstrijd en gedwongen conformiteit aan het Britse schoolsysteem. En het staat op het album Crime of the Century uit, dus wat ik al zei, 1974. Supertramp.

Ja, prachtig. Supertramp met Bloody Well Ride. Welkom in de lijst met de classic rock songs van heel, heel Rock'n'Roll Radio. En terecht. We gaan door met de blues rock band The Deadbeat Cousins uit Mesa, Arizona. En die hebben een nieuwe single uitgebracht. En die heet Bonnie and Clyde.

Ja, mooi nummer. Waarin ze het liefdesverhaal van Bonnie en Clyde eigenlijk volgens mij beschrijven en zingen. We gaan door met The Last International. En het rockduo uit Amerika heeft een boodschap met een bewerking van Grand Funk Railroad's anti-oorlogsprotestlied People, Let's Stop the War. En die komt oorspronkelijk uit 1971 en is geschreven als een reactie op de Vietnamoorlog destijds. En dat is helaas nog steeds actueel gezien de vele conflicten die er momenteel gaande zijn. Laten we nou gaan luisteren naar The Last International met People, Let's Stop the War.

Ja, zo is dat. People, let's stop the war van de Last International. En ik geef ze groot gelijk, het lijkt soms allemaal zo verdomd zinloos. We gaan door met Irata. Irata is een heavy rockband uit Greensboro, North Carolina. En ze hebben een nieuwe single van maar liefst ja, een dikke 6 minuten. En dat heet, het nummer heet Altar.

0: Ja, prachtig toch, dit. Geweldig. Irata met het nummer Altar. Heerlijk, 6:10. Ja, dan zijn we bij het laatste nummer van de uitzending. Bedankt. En voordat we afsluiten met het laatste item, in ieder geval nog even dit. Tot volgende week. En heb je een suggestie voor een item, zoals bijvoorbeeld de live track van de week of een classic rock song, laat het mij dan vooral even weten. En misschien het makkelijkste gewoon via de socials, via de Facebookpagina van Heel Heel Rock'n'Roll Radio. Altijd leuk om suggesties te krijgen. Vooral bijvoorbeeld voor de classic rock song. Ja, we gaan naar het laatste item. Ja, de vaste luisteraars, die horen het natuurlijk al.
1: We gaan even landen, we doen even rustig aan. Bij heel, heel.
0: Ja, want we gaan er in de regel uit met een nummer dat we even rustig aan kunnen doen. Want we hebben natuurlijk in de loop van de uitzending vaak genoeg even weer door de kamer gestuiterd. En is het veel te warm voor, dus we moeten even tot rust komen. En dat gaan we doen met Alice Bailey. Alice Bailey is een Engelse blues- en rockzangeres, songwriter en pianiste. En we gaan afscheid nemen met deze mooie nieuwe single van haar. En die heet Back to You. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: op deze platje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Wie blieb maar toes van het jaar? Niks geen wachten in de file, niks geen avond tegen kinder, niks geen drijweek boetlands broden. Wie blieb maar toes van het jaar? Geef kar en knie nou zoveel vreten, zou buurvrouw's blom ook nooit vergeten, scheelt ons wieftig aan zich koorden. En dan gaan we een dagje toeren, oor om Jeppe en Tanjo, of een dagje vogels, kik en klauwers meer. Nog een dag of wat met kinderen, oor een dag en toen of zo, maar wie sloopt dit reis op ons eigen bed? Wie blieb maar toes van het jaar? Niks geen koffers vol bepakken, niks geen Duitsers die al snakken, niks geen bingo ver van hoes. Wie blieb maar toes van het jaar? Geen gesleept met rolden, hey dat, noord een wc woon vreemd op zee net, of wassen in een muntje.

toen nog zo. Maar we sloopen deze reis op ons eigen berg. Wie blieb maar toes van het jaar. Niks geen wachten in de file. Niks geen avond tegen kinder. Niks geen drijweek boetlands broden. Wie blieb maar toes van het jaar. Geef kat en knie nou zoveel vreten. Zal u vrouw's blom ook nooit vergeten. Scheelt ons

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-out fase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Bokkes, dat God voor vast mist. Het wordt door lachen als een bok die op kroonvisite is. Als die boeien door te wiet gewoon zit, bok er wel goud in. Alle bokkes die we hoonst, God niet meer nooit zin.

0: changes.
1: Yeah. Woo! On the man! On the man! Wee! Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betaald, dus wat is er aan de hand? Woop!

de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

Hunde, ritselen, woep, ik word betaald. Vrije handel, vogelvrij, ritselen, woep, ik word betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug. Is hij van jou? €5. Oké? Okay?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

onzienbare nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.